0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: 9.
1: Langstraat FM Nieuws.
0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: hallo. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Ivan Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Afgelopen zondag zat hij er ook al in, maar we vonden hem zo leuk. We dachten van, weet je wat, we doen hem gewoon nog een keertje. En de Bengals hoorde je met Wolkenlaak en die Gibson. Goedemorgen, het is maandag geworden, 22 juni. Welkom bij Voor de Wekker Wakker, het wekelijks, dagelijks radio feuilleton. Ja, het is maandag, jongens. Het is weer eventjes even wennen weer, even het weekend verwerken. Straks bij het koffiezetapparaat even napraten van wat we allemaal uitgesproken hebben in de hitte. Want ja, veel klachten van mensen afgelopen zondag ook, hè. En afgelopen zaterdag dat het niet te houden was. Ja, mensen hebben altijd wat te zeuren natuurlijk. Het is of regen of het is zon. Het is nooit helemaal goed. Maar goed, ze waren wat dat betreft ook wel weer goed gestemd. Want ja, Nederland heeft gewonnen, hè, van Zweden. Dus dan is iedereen een beetje happy. En Curaçao die heeft 0-0 gespeeld. Was ook veel blijdschap bij. Dus dat maakte het weer een klein beetje goed, hè. Ja. Ja, en afgelopen zondag was er een record aantal deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling. Dat heeft het hoogste bedrag opgehaald. De deelnemers liepen een hele nacht door het hele land, routes van 10 tot 50 kilometer. Hebben 2,1 miljoen euro ingezameld. De opbrengst gaat naar noodhulp voor mensen wereldwijd die in de problemen zijn gekomen en moesten vluchten voor oorlog en geweld. Ja, vanwege de hoge temperaturen. Ja, gelden er afgelopen zondag natuurlijk ook een hitteplan. Zo was er extra water in de avondroutes. Uiteindelijk leidde de warmte volgens de organisatie niet echt tot problemen. Ja, in Brabant en Gelderland gooide regen en onweer wel een beetje roet in het eten. Maar ja, goed. De organisatie moest een streep zetten door de 40 kilometer route tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch. Ja, in Gelderland werd de route van Nijmegen naar Arnhem halverwege afgelast omdat er te veel regen viel en het was te gevaarlijk met onweer. En volgens de directeur van de stichting Vluchteling konden veel lopers op het laatste moment nog naar andere routes worden overgebracht. Zodat ze toch nog konden deelnemen aan de actie. Ja. Ja, vluchten is eng en spannend. Een van de deelnemers was Turkistan Kakir van 38. Als 10-jarig meisje vluchtte ze met haar familie van Irak naar Nederland. En de vlucht heeft haar gevormd, zo vertelt ze aan onder andere de regionale omroep Gelderland. Ze weten daardoor wat goede hulp voor mensen in noodsituaties betekent. Ja, het is inmiddels 28 jaar geleden, maar het ligt nog erg gevoelig, zo vertelt ze over haar vlucht. Ja, er is in elk geval veel geld opgehaald, 2,1 miljoen. Dus dat is veel geld, ja. Dat is echt de moeite waard, hè. Ja, goed, nou, dat werd in elk geval goed gelopen, hè. Goed, goedemorgen. Het is voor de wekker wakker natuurlijk straks het WK-nieuws. We hebben natuurlijk het normale nieuws. We hebben ook nog het weerbericht. We gaan kijken of het vandaag weer zo sneaky heet wordt. En ja, leuke liedjes, die staan ook op de playlist. My whole team start.

0: finna whip in a backpack. About to go grab me a big bag. My whole team.
1: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.

Ja, de zware jongens. Een weekend come and end. Ja, een van die vele WK-liedjes die vroeger ooit gemaakt zijn in 2022. Want uit dat jaar stamt dit liedje. Goed voor de wekker wakker. Op deze dag in 1634 schilder Rembrandt van Rijn die trouwt met Saskia van Uilenburg. Ze stond model voor een aantal van zijn belangrijke werken. Het paar kreeg 4 kinderen. En het observatorium van Greenwich wordt in gebruik genomen door Charles II. Het centrum dicht bij Londen zal beroemd worden dankzij Greenwich Mean Time. Het is een soort wereldtijd waarvan alle tijden op aarde zijn afgeleid. Ja. Goed nieuws, de energierekening van huishoudens met een variabel contract gaan omhoog per ingang van 1 juli. Juist nu kijken of een vast of dynamisch energiecontract beter bij je situatie past, kan een hogere rekening in de winter voorkomen. Zo blijkt volgens de toespraken van diverse kenners. Vooral huishoudens met een variabel contract die merken de komende weken dat de energiemarkt weer onrustig is geworden. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract, zo zegt de autoriteit Consument en Markt. Bij de meeste variabele contracten veranderen op 1 juli de energietarieven. Dus mocht je zo'n variabel contract hebben, dan pas op, want het wordt wat duurder. Ja, voor veel mensen voelden het tot 1 juli niet per se belangrijk om het variabele contract om te zetten. Zo zegt een energie-expert. Maar de noodzaak is er wellicht nu wel, omdat veel huishoudens met een prijsstijging te maken krijgen. De snelweg, de A27, is de komende weken dicht. En wel bij de knooppunten Gorinchem en Everdingen, net onder Utrecht. De weg wordt namelijk wat breder gemaakt. Sinds 5 uur vanmorgen wordt het verkeer van Gorinchem richting Utrecht omgeleid. En volgende week gaat de weg ook in de tegenrichting dicht. De A27 is een belangrijke Noord-Zuidverbinding. De snelweg heeft 2x2 rijstroken. Kan de verkeersdrukte al een tijdje niet meer aan. Het traject waar nu wordt gewerkt staat sinds 2022 bovenaan de file top 10. Ja, de komende weken gaat Rijkswaterstaat de verbreding van de snelweg voorbereiden. De A27 dus, bij Gorinchem en Everdingen. En die gaat dan 4 weken dicht, hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona die ondervraagt voormalig OMT-lid en kinderarts Carolie Illy en oud-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. En op het WK voetbal treft regerend wereldkampioen Argentinië Oostenrijk. Ja. Het korte weerbericht voor vandaag. Het is zonnig en droog. Temperaturen tussen de 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden des lands. Ook Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Dan komt het boven de 30 graden uit. De komende dagen wordt het heet. Met elke dag temperaturen van meer dan 30 graden. Dus maak letterlijk en figuurlijk je borst maar nat, hè? Ja. En dit was 1991. Gypsy Woman, Crystal Waters, stond toen op nummer 1.

0: begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is de dagtopper

Junior Bosman, het nieuwe talent uit Zwolle. De verse naam, nieuw talent, 17 jaar oud. Dus hij heeft nog een heel leven voor zich. Ja, Je Maakt Me Crazy is uitgebracht op 29 mei, dus is even geleden. Maar nu is het dus de dagtopper, hè. Ja, hij pakte heel spontaan elke keer de microfoon. Zong mee met hits van Jeffrey Hezen en Jan Boy. En mensen gingen hem opmerken en hebben hem gevraagd of hij een eigen liedje kon opnemen. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En dat was dus deze, hè. Je Maakt Me Crazy, ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, op deze dag trouwens, eventjes geleden, het was 1986, tijdens de FIFA World Cup in Mexico City, maakte de Argentijnse voetballer Diego Maradona de Hand of God goal tegen Engeland in de kwartfinale. Bij het kampioenschap van 1992 wordt hij positief getest op het gebruik van verdovende middelen. De carrière kent vanaf dat moment alleen nog dieptepunten. En na herstel van zijn cocaïneverslaving geeft hij in 2005 in een tv-interview toe dat het zijn eigen hand was en niet die van God die de goal maakte. In 2010 keerde Maradona terug op het WK. Toen was hij bondscoach van Argentinië. Ja, in 1986 dus. Ja, maakte de Argentijnse voetballer Diego Maradona de Hand of God een goal tegen Engeland. Ja, ja, vandaag staan er ook wel leuke wedstrijden weer op het programma. Om 7 uur vanavond Argentinië tegen Oostenrijk. En Frankrijk-Irak, dat is laat. Dat is vanavond pas om 11 uur. Hè. Dus als je van voetballen houdt, dan wordt het weer een latertje.

Houston, Texas, de ruimtevaarthoofdstad van de Verenigde Staten. En ook de plek waar het Nederlands elftal vandaag op zoek zal gaan naar de ruimtes. Maar dan op het voetbalveld in dit immense stadion waar oranje de overheersende kleur is. Houston moet vandaag niet synoniem staan voor problemen, maar voor oplossingen. Na toch wat teleurstellende 2-2 gelijke spel tegen Japan in de eerste wedstrijd. Er hangt veel van dit duel af. Want wint Nederland hier, is het met 4 punten vrijwel verzekerd van een plek in de knock-outfase op dit wereldkampioenschap. Ideale omstandigheden, opnieuw een wedstrijd voor Oranje in de airconditioning van Texas onder een dicht dak. Het is buiten een graad of 35, het is warm ook in Nederland, maar hier binnen onder het dak is het 22 graden. Dit is toch wel de wedstrijd waarin het moet gaan gebeuren. Een klinkende overwinning zou de oranje koorts in Nederland ook flink doen aanwakkeren. Nu het lichte druk van Isaac en de lange bal van doelman Verbrugge. En dan ligt er wel wat ruimte, met name aan de linkerkant. Gakpo wordt gevonden. Veel mensen mee in deze aanval. En daar zit hij er al in. 5 minuten heeft Brian Brobbey nodig gehad. En Nederland staat 1-0 voor. En hier is onze spits. Wat het ongekend gelukzalig gevoel moet dit teweeg brengen bij Brian Brobbey. Die het vertrouwen voelt van Koeman. Dumfries kan aan de rechterkant. Dumfries is hier, Brobbey voor de goal. Brobbey! Brian Brobbey is de oplossing. Het is 2-0 voor Nederland. Je hebt van die dagen als voetballer die je hele leven niet meer gaat vergeten. En dit is er een voor Brian Brobbey. Die in het vacuüm springt. Wat er de laatste tijd toch wel was in het Nederlands elftal. Dat vacuüm van spits. Het was een vacature. En is die nu dan misschien ingevuld door Brobbey? Geen buitenspel hier voor Dumfries. Weer zo'n lekker snel gegeven voorzet. En hij staat geen buitenspel. Dit is fantastisch afgemaakt door Brobbey. 7 goals afgelopen seizoen in de Premier League. 2-0 op het wereldkampioenschap voetbal als spits van het Nederlands elftal. 3e minuut van de extra tijd in de eerste helft. Nederland nog altijd op 2-0. Maar nu deze vrije trap. Nu is het keer Somerville. Somerville, oh dat is mooi. Somerville, nog altijd knap gedaan. Zegt Somerville, daar is het al 3-0. Cody Gakpo. En lang leven Crescencio Somerville, want die zet de goal op. En Gakpo tikt hem binnen bij de tweede paal. Wat een geweldige start hier voor Oranje in deze tweede helft. Somerville. Gakpo nu naar binnen toe en 4-0 zou je zeggen. Nou, doe het maar. Gakpo, ja! Cody Gakpo! En 4-0 voor Nederland! En dit is de wedstrijd die dit Nederlands elftal zo nodig had. Zo'n wedstrijd waarin het verkeer allemaal uitkomt. Een klinkende overwinning met grote cijfers. Die gaat er komen. Hier gaat de invaller. Somerville! 5-1! Die stand. Die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Somerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw een doelpunt maakt.

The Black Eyed Peas. En I got a feeling. Ja, zo'n lekker opzweepnummertje, hè. Bijvoorbeeld als je nou een voetbalwedstrijd krijgt, hè. Ja. Goed voor de wekker wakker. En nog even kijken vandaag naar het nieuws. Ja, de rechts-pro-Trump-kandidaat Abelardo de la Espirella heeft volgens de eerste telling nipt de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. De linkse Capeda die wil eerst een tweede en een definitieve telling gaan afwachten. Ja, de La Esperella heeft volgens de peiling en volgens de telling 49,6% van de stemmen gewonnen. En Capeda kreeg 48,69 stemmen van de stemmen. Het verschil tussen de twee is ongeveer 246.000 stemmen. Ja, en Colombia heeft bijna 54 miljoen inwoners. Ja, het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds moeilijk om online te winkelen. Het gaat wel beter, dat zegt onderzoeksbureau Level, maar niet genoeg. Een jaar na de invoering van een Europese wet, slechts 2 grote online winkels die hun site en app volledig op orde hebben voor slechtziende klanten. De toezichthouder die waarschuwt dat binnenkort maatregelen kunnen gaan volgen. De ACM deed zelf onderzoek naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij honderden webwinkels. En daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Ja, Level kijkt ieder jaar naar de 300 grootste webwinkels. En uit dat onderzoek blijkt dat weliswaar veel is verbeterd, maar dat consumenten met een beperking nog steeds niet zelfstandig de weg kunnen vinden op het online winkelen. Ja. En België en Iran zijn bij het WK ook in een tweede wedstrijd in groep G niet tot winst gekomen. Het onderlinge duel eindigde in een magnifieke Los Angeles stadion in 0-0. Ja, waardoor beide ploegen na hun remise in een openingswedstrijd nu op 2 punten staan. Komende Nederlandse nacht treffen Nieuw-Zeeland, het WK, begonnen met 2-2 tegen Iran, en Egypte 1-1 tegen België elkaar nog in hun tweede groepsduel. Ja, en een vreemd bericht in Brazilië. Brazilianen zijn namelijk opgeschrikt door een vreemde noodmelding op hun telefoon. Daarin stond dat er een aanval van buitenaardse wezens plaatsvond. Ja, waarschijnlijk is het alarmsysteem van de overheid gehackt, zo zeggen de woordvoerders. Het bericht werd verstuurd naar mensen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en de hoofdstad Brasilia. Ja, de melding was van het hoogste waarschuwingsniveau, vergelijkbaar dus met een NL Alert. Ja, bescherm jezelf, stond erbij. Aanval van buitenaardse wezens. Mensen zijn aangekomen. Misantroop stond in het bericht achter het woord misantroop, dat de afkeer tegen de mensheid betekent. Zo stond in sommige gevallen ook een cijfertje. Ja, of het ook daadwerkelijk van buitenaardse wezens afkomstig is, dat is nog de grote vraag. Men onderzoekt het nu, maar dat hij misschien gehackt is, dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Dit is Cock Robin en The Promise You Made.

De back-to-back classic. Twee leuke jaren 90 liedjes hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1812, dus even geleden, Napoleon verklaart de oorlog aan Rusland. Een paar dagen later valt hij het land binnen en zijn legers bereiken na 82 dagen Moskou. Ja, ze hebben alleen een probleem, want er is een groot tekort aan voedsel in 1812. En Napoleon kon niks anders doen dan zich terugtrekken naar Frankrijk. En in Seattle, aan de westkant van de Verenigde Staten, komt een eind aan de eerste transcontinentale autorace. Het is de eerste autorace dus van de ene naar de andere kant van een werelddeel. Dat gebeurde in 1909. Ja, anno 2026 hebben we natuurlijk nog veel meer van zulke soort races. Hè? Maar ja, in 1909 begon het. En in 1772 op deze dag is het groot feest in Groot-Brittannië, want men schaft daar namelijk de slavernij af. Ja. En op deze dag in 1968 Summertime Blues van The Blue Shear, die bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het blijft op dat moment één week staan en het liedje toen klonk zo.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Ivan Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

0: ervaar de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren. Ja,
2: dat blijft wel leuk.
3: Ja, dat kun je hem gieren, hè? 100% voor jou.

0: Ja, we gaan het proberen. Robbie Williams, Let Me Entertain You.
1: Vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Nou, ik vind hem vooral heel intelligent.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
2: Een warme man.
3: Absoluut, toch?
2: Ja.
3: Sympathiek.
2: Ja, sympathiek.
4: En ja, enorme positiviteit.
0: Dat wel.
4: Hoe hij in het
0: leven
2: zit.
0: Dat is
2: zwaardig voor
0: hem.
2: Als ik heel eerlijk ben, dat vind ik zo'n ongelooflijk sympathiek ventje.
0: Dank je wel.
2: Ja, dan kun je hem gieren, hè?
0: Zeker.
2: Hij kan heel veel.
3: Fijne man.
2: Hij is een hele fijne man.
0: Ja.
1: And there he is, Mr. Erik van Vliet.
0: Zo, ik zeg een hele goede morgen. Het tweede gedeelte is weer een feit geworden van Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen. Ja, het wordt vandaag warm, mensen. Rond de 30 graden in de hele Langstraat. Dus doe je zwembroek maar vast aan. En laat het pierenbadje maar vol lopen, want we hebben het nodig vandaag, hoor. Goed, nou, er is veel te doen vandaag. Natuurlijk het nieuws uit de Langstraat. Het regio nieuws mag het vandaag zelf doen. Dus ik moet even die Studio 5 in. Daar kussen dadelijk even snel. Ja. En verder hebben we natuurlijk de dagtopper, we hebben de flitsschijf, we gaan even kijken in de lijst, we gaan nog even mediteren. Ja. En ook natuurlijk wat voetbalnieuws, hè, WK-nieuws, want er staat hier wat te gebeuren vandaag. Dus wat dat betreft, we hebben er zin aan. Alleen die temperatuur vandaag, dat maakt me wel een klein beetje zorgen om, want ik merk gewoon, ik kan daar niet meer tegen, joh, heen. Rond de 30, 35 graden. Zo sloom was ik gisteren. Ik zat gisteren op een bankje ergens. Nou, jongens. Ik denk gewoon even een waterbadje vol laten lopen. En misschien wel een zwembroek aantrekken vandaag. Ja, toch? Goedemorgen.
1: Elke werkdag. Erik van Vliet.
5: Op tijd je bed uit. Begin.

0: Hij deed het nummer live in St. Louis in Amerika. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, was een grote hit in 1985. 1 week op de eerste plaats in de Nederlandse hitparade. Ja, ik heb hier al die opnames van die live concerten van Bruce Springsteen. Ik ben een beetje fan, een beetje fan. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de herdenking van de grote vaderlandse oorlog in Wit-Rusland. Het is de dag van de leraar. Ja, laatst hadden we die al in Nederland. Maar hij wordt vandaag gevierd in El Salvador. Ja. En in Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de Tsjechische publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier wil bezuinigen op de omroep door een ander financieringsmodel in te voeren. Ja, betogers die zijn daar boos over. Ja, de Tsjechische regering wil namelijk af van het kijk- en luistergeld waarmee de publieke omroep nu wordt betaald. Kijk, ja, nou ja, in Nederland wordt er ook bezuinigd op de publieke omroep, maar dat wordt helemaal niet gedemonstreerd. Ja, er worden hooguit wat online acties op touw gezet, maar daar houdt het ook een beetje mee op en het heeft weinig effecten. Nee, echt de straat opgaan, dat heeft effect. Dat zie je maar weer. In Praag gebeurt het. En een aantal mensen heeft afgelopen zondag gedemonstreerd bij het theater waar de veroordeelde Thijs Reumer met zijn nieuwe voorstelling op het podium staat. De Telegraaf die schrijft dat de mensen bordjes vasthouden met teksten als misbruik is geen verdienmodel. Model. Ja, Reumer werd in 2023 veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarige meisjes. Hij kreeg toen een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur opgelegd. Ja, ook moest de acteur een schadevergoeding van ruim 13.600 euro betalen aan 3 slachtoffers. Ja, de advocaat van de vrouwen die heeft eerder al via de media laten weten dat hij het bedrag niet heeft overgemaakt. Ja, volgens de advocaat van Reumer kon hij de schadevergoeding niet betalen. Ja, Thijs Reumer die trok zich na zijn veroordeling terug, maar werkte in stilte aan zijn nieuwe theatervoorstelling. Nou ja, een week geleden werd bekend dat hij weer op de planken stond met Een vorm van eenzaamheid. Daarin reflecteert hij op zijn veroordeling en de periode daarna. En er werd dus nu gedemonstreerd door mensen, omdat ze het niet eens zijn dat hij op het podium staat, terwijl hij al deze dingen gedaan heeft. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, dit is de hoogste tijd, want we hebben weer een nieuwe flitsschijf.
1: Dit is de flitsschijf.
0: En dat is Flair en Door het oog van de nacht.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb een afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje, want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Loon op Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

Ja, goedemorgen. Even kijken naar het nieuws. Ja, de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan weer verder. Deze week staat in het teken van de sluiting van de scholen en of er genoeg aandacht is geweest voor de gevolgen voor kinderen en jongeren. Vandaag komen voormalig OMT-lid en kinderarts Caroli Illy en oud-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven aan het woord. Ja, het is zweten geblazen in Nederland. In Spanje en Frankrijk is het nog een stuk warmer. Volgens het Franse Weerinstituut Météo France kan vandaag zelfs de warmste dag aangetikt worden. Ongeacht de maand, de temperaturen lopen in Frankrijk op tot 40 graden. Ja, wij maar klagen met onze 32. Hè? En op het WK voetbal komen Argentinië en Oostenrijk om 7 uur in actie. Frankrijk neemt het om 11 uur op tegen Irak. Nachtbrakers kunnen om 2 uur vannacht kijken naar het duel tussen Noorwegen en Senegal. En om 5 uur nemen Jordanië en Algerije het tegen elkaar op. En tot besluit, de eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de Verenigde Staten en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar die melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Ook is afgesproken dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. De gesprekken in Zwitserland die gaan nu op een lager niveau, zo blijkt. Dat is een beetje het belangrijkste nieuws vandaag. Vandaag veel zon, af en toe is er bewolking zichtbaar. De noordoostenwind is zwak tot matig. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden in de Langstraat. De hoogste temperaturen worden in delen van Brabant en Limburg gemeten. En door de noordoostenwind is het rondom de Waddenzee een paar graden minder warm. Dus mocht je vandaag geen plannen hebben, nou ja, even naar de zee. Daar is het wat koeler. Even pootje baden. De komende nacht richting dinsdag is het 12 graden in Groningen tot 18 graden in Zeeland. Er is maar weinig bewolking. En wederom, morgen wordt het weer een warme dag met rond de 30 graden. Dus vandaag is het in elk geval zomer in Nederland.

0: even, man.
1: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik steeds van.
0: Je weet niet wat vakantie is.
1: Bedriet, ellende en ergernis.
0: Wat denk je van het toosje op de Scheveningse pier?
1: Nou, hier in het café dat je ook wel meer.
0: Ach, ik moet dan niet aan denken aan het droge platteland.
1: Dat is al die nog geen beter dan de vieze nette strand.
2: Ja, wij houden van het summerholiday. Heerlijk aan de Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee? Dan ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan de Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee? Dan ga je lekker naar het platteland.
0: Op de pier, in de duinen, in de zee en op het strand zie je de allermooiste wijven van het hele land. Ze lopen hier te draaien in de tanga of een slip. Dat zie ik toch veel liever dan zo'n vette boerenkip.
1: Nou, dat kan wel wezen, maar dat is ja geen gezicht. Dat loopt nou ja spiernaakt bloot, dat is te koop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.
0: Nou, Agaria, dat hoef ik niet, maar ik heb een goed idee. Je komt hier maar lekker zwemmen met je koeien in de zee.
2: Oké.
0: Wat gaat daar nou voor een rare boot?
1: Nee, dat is een koe.
3: Herr Bademeister, Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren. Was dat dan hier in Koeien in de zee? So ein Unverschämtheit.
0: Hey, vanavond moet je komen knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
1: Oh nee?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe lijkt dat? Is dat wat voor jou?
1: Ach, het is wel een wen met een andere vrouw.
0: Dit is breakdance, joh. Doe niet zo lomp.
1: Nou, het enige dat ik hier breek, dat is mijn klop.
0: Boer, wat doe je nou, joh? Hou je daarmee op?
1: Ach, die vrouw die doet zo raar, dat gebrunnen aan mijn kop.
0: Wil je Henny, wil je Ali, wil je Petra, wil je Truus?
1: Ach, hadden ze en ik wil gewoon naar huis.
2: Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee? Dan ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee?
1: Dan ga je lekker naar het platteland. Nou, jongeman, ik ben 14 jaar kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar eens kijken bij mij op platteland.
0: Nou, eigenlijk sla ik liever een beurtje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren, pijpleiding en verder op het reiswerkse plein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou, mijn jong, hoe ligt dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij trusten. Wij houden hier met de kippen.
2: Opstart.
0: Nou, je lijkt wel niet goed wijs, man. Hoezo 5 uur morgen vroeg? Ga nog al je schapen stellen. Normaal kom ik dan uit de kroeg. En je denkt toch niet dat ik hier blijf in dit saaie dorre platteland? Kijk, ik ga ver met mijn duim omhoog naar het warme Scheveningse strand.
2: Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee?
1: Dan ga je lekker naar het platteland.
2: Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee?
1: Dan ga je lekker naar het platteland.
0: Heb jij voor mij een broodje en met ui?
1: Nee.
0: En ik wou er ook nog eventjes een broodje carbonade bij.
1: Nee.
0: Ik moet ook een patatje met hebben. En doe er maar een beetje pikkelilly op voor mij. Vind ik ook lekker.
1: Ben ik in beurt?
0: En een dubbele patat met voor mijn meisje.
1: Meneer de voorzitter, wij krijgen nog geen beurt.
4: Ja, lekkere pikkelilly op je friet. Ja, ik hou er ook wel van hoor. Goed, de Eters Remix, samengesteld door de voice-over, hoor je hier bij Voor de Wekker Wakker. Ja, met 56.000 bezoekers is de 11e editie van de Bosparade een groot succes geworden. Van 18 tot en met 21 juni genoot het publiek uit binnen- en buitenland tot aan de oevers van de Dommel in 's-Hertogenbosch van bijzondere kunstwerken in het water. Het thema dit jaar was mankement als motor, dat op allerlei manieren door de parade werd verweven. De tuin De Lusten bijvoorbeeld, die mocht op bijna 25.000 gasten rekenen. Tussen 21 mei en 21 juni. Ja, uit de reacties van het publiek is duidelijk dat de Bosparade opnieuw wordt gewaardeerd als niet te missen kunstevenement voor Zettergenbos. Mensen uit de regio en ver daarbuiten kwamen speciaal naar de historische stad om zich te laten verwonderen door de bijzondere drijvende kunstwerken. Ja, het was een mooi gezicht. Het internationale karakter van de Bosparade werd dit jaar onderstreept door de komst van vele buitenlandse bezoekers uit onder meer de VS, Japan, Duitsland, Canada, Singapore en Brazilië. Onder hen meer dan 400... Let op, 400 Amerikaanse kaartkopers die vele dagen de parade in 's-Hertogenbosch hebben bijgewoond. Dus de Bosparade is door veel buitenlandse gasten heel erg...

zich goed bezocht. Ja, er staan twee files in de buurt. ´s-Hertogenbosch-Utrecht bij knooppunt Hintham en Waardenburg. En ook nog een keertje bij Everdingen. Daar staat een file van 13 minuten vertraging. Oftewel 12 kilometer. Ja, vandaag veel te beleven op Langstraat FM. Onder andere Erik Danken, straks met Langstraat Lang Uit. We hebben natuurlijk de middagmix met Rijn Roosendaal. En vanmiddag natuurlijk Anton Nachtzaam. En hij is er gelukkig maar tot 6 uur. En dit is zijn speciale aanbieding van Bruno Mars.

Ja, hij komt uit Zwolle. Het is vandaag de dagtopper. Junior Bosman. En je maakt me crazy. Ja, de dagtopper van deze maandag. 22 juni alweer, 2026. Ja, Junior Bosman. Die pakte af en toe spontaan de microfoon. En toen werd hij uiteindelijk ontdekt. Hè? Ja, hij wordt omschreven als een vrolijke, frisse en uiterst aanstekelijke plaat die hij gemaakt heeft. Die na één luisterbeurt direct in je hoofd nestelt. Het is een pure oorvurm feestpop nummer. Zo wordt hij omschreven door de critici. Goed, we gaan eventjes naar de boodschapjes en we zijn zo dadelijk weer bij je terug.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

making.

0: Houston, Texas, de ruimtevaarthoofdstad van de Verenigde Staten. En ook de plek waar het Nederlands elftal vandaag op zoek zal gaan naar de ruimtes. Maar dan op het voetbalveld in dit immense stadion waar oranje de overheersende kleur is. Houston moet vandaag niet synoniem staan voor problemen, maar voor oplossingen. Na toch wat teleurstellende 2-2 gelijke spel tegen Japan in de eerste wedstrijd. Er hangt veel van dit duel af. Wat vindt Nederland hier? Is het met 4 punten vrijwel verzekerd van een plek in de knock-outfase op dit wereldkampioenschap. Ideale omstandigheden, opnieuw een wedstrijd voor Oranje in de airconditioning van Texas onder een dicht dak. Het is buiten een graad op 35, het is warm ook in Nederland, maar hier binnen onder het dak is het 22 graden. Dit is toch wel de wedstrijd waarin het moet gaan gebeuren. Een klinkende overwinning zou de oranje koorts in Nederland ook flink doen aanwakkeren. Nu het lichte druk van Isaac en de lange bal van doelman Verbrugge. En dan ligt er wel wat ruimte, met name aan de linkerkant. Gakpo wordt gevonden. Veel mensen mee in deze aanval en daar zit hij er al in. 5 minuten heeft Brian Brobbey nodig gehad. En Nederland staat 1-0 voor. En hier is onze spits. Wat een ongekend gelukzalig gevoel moet dit teweeg brengen bij Brian Brobbey. Die het vertrouwen voelt van Koeman. Dumfries kan aan de rechterkant. Dumfries is hier, Brobbey voor de goal. Brobbey! Brian Brobbey is de oplossing. Het is 2-0 voor Nederland. Je hebt van die dagen als voetballer die je hele leven niet meer gaat vergeten. En dit is er een voor Brian Brobbey. Die in het vacuüm springt. Wat er de laatste tijd toch wel was in het Nederlands elftal. Dat vacuüm van spits. Het was een vacature. En is die nu dan misschien ingevuld door Brobbey? Geen buitenspel hier voor Dumfries. Weer zo'n lekker snel gegeven voorzet. En hij staat geen buitenspel. Dit is fantastisch afgemaakt door Brobbey. 7 goals afgelopen seizoen in de Premier League. 2-0 op het wereldkampioenschap voetbal als spits van het Nederlands elftal. 3e minuut van de extra tijd in de eerste helft. Nederland nog altijd op 2-0. Maar nu deze vrije trap. De eerste keer Summerville. Summerville, oh, dat is mooi. Summerville, nog altijd knap gedaan, zegt Summerville. Daar is het al 3-0. Cody Gakpo. En lang leven Crescencio Summerville, want die zet de goal op. En Gakpo tikt hem binnen bij de tweede paal. Wat een geweldige start weer voor Oranje in deze tweede helft. Summerville. Gakpo nu naar binnen toe en 4-0 zou je zeggen. Nou, doe het maar. Gakpo, ja! Cody Gakpo! En 4-0 voor Nederland! En dit is de wedstrijd die dit Nederlands elftal zo nodig had. Zo'n wedstrijd waarin het een keer allemaal uitkomt. Een klinkende overwinning met grote cijfers. Die gaat er komen. Hier gaat de invaller. Summerville! 5-1! Die stand. Die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Summerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw een doelpunt maakt.
1: Ja, je krijgt gewoon weer kippenvel als je het hoort, hè. Nederland-Zweden werd 5-1 met Brian Brobbey in de spits natuurlijk, hè. Malen vanaf rechts en Summerville als invaller. Overtuigde Oranje op het WK tegen Zweden met 5-1 winst. Toch kan het zomaar zijn dat Ronald Koeman dit WK tactisch blijft sleutelen aan zijn voorhoede. Dat doet hij namelijk altijd. Ja, Ronald Koeman sprak afgelopen zondag op een uitlooptraining in Kansas City. Een tijdje met Malen, die al 6 interlands droog staat en telkens voortijdig naar de kant wordt gehaald. Ja, hoe lang krijgt hij nog een plek in de basis van Oranje? Ja, Koeman die zegt dat hij nog even moet kijken. Na afloop van het duel met Zweden op de vraag of zijn puzzel voorin is gelegd. Verschillende types invallers en aanvallers. En dat kunnen wisselen op momenten waarin wij denken dat het nodig is, zo zei Koeman. Er zijn veel mogelijkheden. Ja, je moet het maar durven. Een van de beste spelers van de vorige wedstrijd, Summerville, op de bank zetten en je spits in vorm malen, maar de rechterkant verwijzen. Ja. Nou ja, Ronald Koeman deed het en zijn keuzes werden beloond. Was het misgegaan, dan had hij een nieuwe lading kritiek over zich heen gekregen. Ja, dat is altijd met een trainer, hè. Een trainer die is altijd de dupe, is altijd het haasje. En ja, je hoeft de voetballerij ook niet meer aan Koeman uit te leggen. Tegen Tunesië zal hij voor de 63e keer als bondscoach op de bank van het Nederlands elftal zitten. Ja, het is een evenaring van het aantal van Louis van Gaal. Alleen Bob Glendering, 87, heeft meer oranje interlands als coach op zijn naam staan. Ja, dus het wordt spannend, jongens. Het is een leuk WK tot nu toe, vind ik persoonlijk, hoor. En, ja, ik vind persoonlijk zelf dat er te veel landen meedoen. Ik vind dat ze daar toch wat kritischer mee moeten omgaan. Maar goed, het is misschien een kwestie van wennen. Wie zal het zeggen, hè? Ja. Ja, even ander nieuws. Er zijn nog altijd meer banen dan mensen die een baan zoeken in Nederland. Dat zegt het UWV. Elk jaar brengt die organisatie in kaart welke beroepen een goede kans op een baan bieden. Nieuw op de lijst zijn dit jaar vintageverkopers. Metselaars worden zwaar gevraagd en schuldhulpverleners. Na de coronapandemie werd de arbeidsmarkt heel krap. In 2023 waren er echt ongekende tekorten, zo zegt een arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Dat is de afgelopen jaren wel een klein beetje afgenomen, maar per saldo is er nog steeds veel krapte. Ja, AI, hè, kunstmatige intelligentie, die leidt tot afnemende baankansen bij veel beroepen. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld al het geval bij grafische vormgevers, vertalers en ook tekstschrijvers. En nu zijn ook de kansen voor mensen in de reclamewereld afgenomen. Net als bij de klantenservice waar chatbots mensen vervangen. Dus krijg je geen persoon aan de lijn als je een klacht hebt. Nee, je krijgt een robot aan de lijn, hè. Ja, ik weet niet of dat zo goed is, maar goed. AI vervangt dus banen. Maar ja, dat is al een tijdje bekend. En verder nog nieuws. Netflix gaat een film maken van het kinderprogramma Sesame Street. In Nederland beter bekend als Sesamstraat. De streamingdienst wist na een biedingsstrijd tussen meerdere studio's uiteindelijk de rechten binnen te halen. Dat meldt de Hollywood Reporter. Ja, Sesame Street. De film wordt geproduceerd door een productiebedrijf achter succesvolle films als Lilo en Stitch en Aladdin. Ook Sesame Workshop, de organisatie achter Sesame Street, is bij het hele project betrokken. Ja, wie de film precies gaat regisseren, dat is nog niet bekendgemaakt. Maar goed, dat zal vanzelf wel bekend worden. En dan wordt het waarschijnlijk ook weer een grote hit op de filmaanbieder.
2: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

Ja, wat het precies betekent, weet ik niet. Maar goed, het was Mike van der Linden in elk geval. Je kunt een liedje sturen als je wilt, hè. Voor de wekker wakker, apenstaartje, gmail.com. En dan, wie weet, draai wel jouw liedje. Ja, dit hebben we ook binnengekregen. Mike van der Linden van Patricia, of een wilde draaien. Nou, hierbij is het dus gebeurd, hè. Ja, goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1980, West-Duitsland wordt in Rome Europees kampioen voetbal. In de finale verslaan de Duitsers met 2-1 België. Tsjechoslowakije wordt derde, omdat ze Italië verslaan. Ja, en een 42-jarige vrouw uit Lunteren is afgelopen weekend verdronken in de Waal bij Ochten. Ze bracht enkele kinderen in veiligheid die bij een krib aan het zwemmen waren. En daarna verdween ze zelf onder water. Waarschijnlijk werd ze meegetrokken door de stroming. Ja, een krib is een stenen strekdam in een rivier die ervoor zorgt dat het water goed doorstroomt. Ja, rond een krib is vaak een sterke stroming, waardoor het gevaarlijk is om daar te zwemmen. Ja. 42-jarige vrouw is nog niet teruggevonden. Dus ja, ze is verdronken. Ja. En verder nog meer nieuws vandaag. Natuurlijk het WK voetbal. Hè. Vandaag om 7 uur. Argentinië, Oostenrijk in groep J. Frankrijk, Irak. Die moeten ook tegen elkaar aantreden om 11 uur. En Noorwegen, Senegal. Dat kun je de komende nacht om 2 uur gaan bekijken. Mocht je er zin aan hebben. En dit is Nicole. En don't you want my love? Tot het regionieuws. Ik ga even naar Studio 5. Tot zo.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje, want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.
2: Erik van Vliet.
3: De Wekker Wakker. De hele week lang. Elke dag.
4: Back to the 80s. Back to the 80s.

ze maken al van die hele vreemde videoclips. De band Prefab Spaz. Ja, het was de king of rock'n'roll in de 80's remix door de voice-over samengesteld. Hè? Voor de wekker wakker. Op maandag 22 juni, ja, ik zei het al, af en toe doen we een kolompje van Pastoorse Vaas in herhaling. Oftewel Beer, toen hij zich

0: deur heel voorzichtig even openmaken. En dan kunt u luisteren wat er daar allemaal besproken wordt.
1: We maken een kringetje van jongens en van meisjes. We maken een kringetje van tralala.
0: Zo, nu doe ik de deur weer vlug dicht. En ik denk dat het wel goed komt met dit kabinet.
2: En dit was Per. Graag tot de volgende keer.

Zo, dat was een Gino Kraus en ik wil je kussen. Een liedje van februari alweer, hè? Ja, zo lang is het alweer geleden, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker zit weer op, hè? En we alles even kijken of we alles gehad hebben. Volgens mij wel. Ja, nee, het moet volgens mij wel lukken. Ook deze moet ik nog opruimen, trouwens. Even wachten, hoor. Zo, gaat hierheen. Hartstikke plaats naar de rechterkant. Dit was hem weer. We gaan afkappen. Doei!

Het is al warm, hè, jongens. Wordt ook warmer vandaag, hè, rond de 30 graden, hè. Dus. Het is weer mooi geweest. Het is nou al warm.

0: Nou, ik zou zeggen, blaas dat waterbadje maar op. En ik spreek je morgen weer. Tot dan. Doei doei. Houdoe en toedeledoki.
1: Het heeft geen zin meer. Nee. We stoppen dan mee.
0: Ik.
1: Doei.
0: Doei, dag. Goedjes, tot morgen. Blaas jongens, kom. Even een kraantje open. Zo, het badje vol laten lopen, want ik heb het nodig hoor.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen een van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
19: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's landskampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb een afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje, want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.
2: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

erbij zijn. 100% Langstraat. Info

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
18: Start de motor! De boerderij wacht.
19: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
21: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
22: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb een afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje, want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.
2: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen drie leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden twee mannen aangehouden, elders nog zes anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje. Want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.
2: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren een intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Ah, mijn rug.
21: Beweeg.
20: Hé, wat? Huh?
21: Ik ben het. Je rug.
20: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
22: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb de afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje. Want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.
2: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt, airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
21: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
22: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

take this anymore.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik ben ook in een mooie tijd aan. Ik heb afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje, want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
13: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

terug in de jaren 80 met de Spinners en Cupid. Daarmee begonnen we de middagmix op deze warme maandag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het is inmiddels zomer geworden en we zullen het weten ook. Een snikhete week aankomende week. En in de studio is het met de temperatuur bijna 25 graden. Dus ik hoop dat het zo blijft. Niet warmer, dan is het nog wel te hebben. En voor de rest is het hier in het kamertje toch wel ernstig. Korte broeken weer, kan ik je vertellen. En t-shirt weer. Maar hoe dan ook. Voor de uitzending gaan we toch maar even in het douchen. Want als je meekijkt in de radiostudio is het een beetje raar om eentje in zijn blote bas te presenteren. Dat is ook een beetje jammer, zeg ik dan maar. Tenzij je dat spannend vindt, maar laten we dat maar niet doen, hè. Hey, jouw middagmix voor maandag. Het goud van oud trouw, de hits van nu, de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl en via de WhatsApp, dat kan gewoon. 06-21-21-32-10. Laat weten wat jij nog mist. En we pakken dat hier gewoon op, hè. Dat kan gewoon. Voor de rest zien we van de Kamer het regionieuws. We hebben nog weer in verkeer uiteraard. En we besteden ook nog aandacht aan de Franse week. Dat deed Erik van Vliet ook al. Doen wij vandaag ook. Dat betekent dat we nog een Franstalig werkje in de playlist hebben al hier. Voor de rest platen die misschien wel dit gaan worden. De nieuwe André Bocelli, David Guetta, DJ en Megan Thee Stallion heet DNA.

0: Nick en Simon en Hart van Goud. Leidt ons naar het item De Franse Week. We draaien wat meer Franstalig werk. Het is zomer en dan is het weer de mode om Franstalige plaatjes uit de motballen te halen. Dat doen we vandaag ook. Een van de grotere hits van Kate Rian. Déchanté, daarmee terug naar het jaar 2002.
1: Franse Week. Van 20 tot 26 juli. De Franse Week.

En dan hoop dat je een beetje een mooie dag hebt, want het is buiten nogal warm. En dat betekent dat je een beetje rustig aan moet doen. Ook in het hockey hier is het lekker warm, bijna 25 graden nogmaals. Maar we houden het hier een beetje rustig, hè. Rustig zitten en af en toe een babbeltje maken en een schuifje omhoog doen, daar word je niet zo erg moe van. Is geen lichamelijk zwaar arbeid in ieder geval. Jouw middagmix. Hoe is het met je leven? Stel het nog wat voor en zie het een beetje zitten allemaal. Gaat het nog wel lekker met je? Je moet onszelf je eigen een beetje kietelen af en toe. Jezelf een trap onder de kont geven om wat te maken van je leven. Mike and the Mechanics en Get Up.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb een afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje. Want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.
2: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het droog met een mix van sluierwolken en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind in het noordoosten en het wordt 24 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 graden in het noorden tot een graad of 17 in het zuiden. Morgen verloopt wederom zonnig bij maxima van 26 tot 32 graden. De dagen daarna verlopen uitzonderlijk heet met lokaal 39 graden op vrijdag. Dus maak je borst nat. Dan de verkeersinformatie. 27 files, 118 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2, Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 10 minuten. En ook op dezelfde A2, knooppunt Leende-Huiden richting knooppunt Batadorp. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 8 minuutjes. En ook op diezelfde A2, Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer al daar. 11 kilometer file, de vertraging 12 minuten. De A16, Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 8 minuten. De A27 dan. Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Heeft te maken met wegwerkzaamheden al daar. Knelt daardoor wel een beetje. 4 kilometer file, de vertraging 16 minuten. En ook op diezelfde A27, Bilthoven richting MS. Dat klopt niet helemaal. Op hetzelfde trek in ieder geval de A27 Breda richting Gorkum tussen Bilthoven en MS. Zo klopt het wel. Stilstaand verkeer al daar. 6 kilometer file, de vertraging 18 minuten. En ook op diezelfde A27 Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Hank. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Komt door een kapotte vrachtauto. Staat 8 kilometer file, de vertraging 17 minuten. En tot zover weer een verkeer. Jouw middagmix op deze warme maandag. Ruben Hillen en 20 Seconds.

0: Blijft een leuke single. Ruben Gillen en 20 Seconds. Ex-lanceerschijf, wil ik bijna zeggen. Ex-flitschijf, moet ik dan weer zeggen. Ja, kan niks aan doen, lanceerschijf. Het komt van favoriete FM in Zevenaar. Dat zit er zo ingebakken bij mij. Dat blijf ik elke keer roepen als je een tipradenplaat draait. Gewoon de lanceerschijf. Voor mij. Maar het is de flitschijf officieel. We zijn toe aan het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. De ene heeft wat geleend van de ander. En ook vandaag is dat weer het geval. Goede ideeën voor dat item hebbende. Meld het mij maar. Kan gewoon via middagmix@langstaanmedia.nl. Of even appen op 06 21 21 22 10. De WhatsApp van Langstaan FM. Dan pakken we dat gewoon mee hier. Hè? Jij mag het zeggen. Programma's interactief van live. We kunnen het zo oppakken. Als je het vandaag meldt, heb je het morgen in de uitzending. Vandaag het volgende. We hadden in 1989 de single van Van Morrison. Have I Told You Lately. Van Morrison had 7 singles in de top 40. En dit was wel de grootste hit hoor. Have I Told You Lately. 9 weken top 40 en haalde nog de 11e plaats. Brown Eyed Girl was een grote hit. En Spanish Rose. Wild Night waren de andere hits. En zo kunnen we eventjes doorgaan. 8 singles in ieder geval. 7 singles die de top 40 haalden. Hij is overgedaan. Door de man die onlangs in het nieuws kwam dat hij flauw viel op het podium. Beste man is al 81 inmiddels, namelijk Rod Stewart. Hij heeft het overgedaan in 1983. Hij heeft Told You Lately That I Love You. En ja, het was geen top 40 hit van Rod Stewart, maar wel heel duidelijk bijgebleven. En ook terug te vinden op een album van Rod Stewart. Het album Vagabond Heart uit 1991. Mag zelf een paaltje leuker vinden. Het origineel van Van Morrison, Have I Told You Lately uit 1989. Of weer de cover van Rod Stewart. Have I told you lately that I love you uit 1993 een betere. Tja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Flair, door het oog van de nacht.

Flair in het oog van de nacht. Nieuwe Flitschijf. Nieuwe week, nieuwe rol, nieuwe kans. Dat betekent dat we de hele week lang weer een nieuwe promoplaat hebben. Flitschijf. Eens kijken wat hij gaat doen. Aankomende zaterdag weet het weer. Hè, of dit gaat worden of hij doorgaat in de lijst der lijsten. En de voorloop torsneelende cover. Even Told You Lately was het thema. Eén keer torsneel van Van Morrison. Daarachteraan doorgestart de cover van Rod Stewart. Torsneelende cover. Goeie idee. Daarvoor laat het bij me weten. Je kunt je item inschieten via het WhatsApp-nummer 06-21-21-32-10 of even mailen middagmix@langstadmedia.nl.

enkele singles die kwamen terecht net of eerder. Schandalig eigenlijk, maar er zijn zoveel leuke dingen gedaan door de Holding Notes. Who Said the World Was Fair was geen hit in Nederland, maar wel in Amerika. En ja, we draaien dat nu wel eens een keertje. Hey, dus we zijn klaar mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Morgen zijn we er weer. Een nieuwe aflevering van de Middagmix. Dan weer tussen 2 en 3. Ideeën voor het origineel in de cover. Of gewoon je favoriete plaat aanvragen of iets te melden als vereniging. Ook dat kan, hè. Als je als vereniging activiteit hebt en je wilt wat meer reuring aangeven, dan kan dat gewoon. Even je berichtje mailen. Middagmix@langstadmedia.nl. En kun je het ook even appen, dan pakken we het ook wel op hier. Dat kan ook gewoon, hè. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur neemt Anton het weer over. Studio Putten dan weer op jouw radio. Nog eentje dan. Vanaf Studio Vlijmen. Stephanie Mills en de Madison Song. Ik zeg tot morgen dan weer in de middagmix. Hoi.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb de afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje. Want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Start de motor! De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's landskampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb een afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje. Want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Loon op Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, en toen werkte het dus niet zoals het zou moeten. Terwijl het geheel wel. Eventjes de zaak opnieuw opstarten. Ja, hoppa. De techniek staat voor niks, jongens. De techniek staat voor niks. Hoppa. Tegelijkertijd even kijken of we nog een andere muziek kunnen vinden zo lang. Ja, hoppa.

Hot Pop en ook. En dat was muziek van de Rednecks. Je luistert naar Langstad FM. Prima, goedemiddag. Het is 13 over 5. Een beetje een valse start. Maar dat mag de pret niet drukken, want we zijn er tot 6 uur live met alleen maar de lekkerste muziek onderweg. Zometeen

0: Iedereen heeft een beetje last van de warmte volgens mij. De website van langstraatmedia.nl die is tijdelijk ook even niet bereikbaar. Dat moet ondertussen opgelost zijn. En ook het systeem hier in de studio die zei van doe het even lekker zelf. Vandaar dat we een beetje een valse start hadden. Gelukkig hebben we altijd nog de analoge bronnen zoals daar zijn de draaitafels. Ja, je weet al die dingen waar je een plaatje, een vinylplaatje oplegt en die je gewoon kunt starten. Dat hebben we natuurlijk ook nog bij de hand. Vandaar dat we dat even deskundig op hebben gevangen. Heel de meuk opnieuw opgestart en we zijn er weer.
1: Tot 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: 6:10, een prima goedemiddag. Dit is tot 6 uur van 6 klaar met Anton Nachtzaam live op Langstraat FM. Met uiteraard straks het regionale weer met Erik van Vliet. En voor de rest hebben we alleen maar de lekkerste plaatjes onderweg voor je. En het weer, wat gaat het ons brengen? Ook dat proberen we je mede te delen als het weer het toelaat in elk geval. Hoor. Het zal beslist wel lukken gaan, denk ik. Zo direct lekker terug in de tijd met Kid Rock en Enrique Iglesias. Maar eerst een oude flitschijf. Dit is Ruben Hillen en 20 Seconds.
2: I've got 20

Hoe zomers wil je het hebben, jongens? 30 graden hier in Zuidwest-Brabant. En dan Enrique Iglesias, zoon van Julio op de radio. 1999, Bailamos. Stond 16 weken maar liefst in de top 40 en piekte op nummer 4. We gaan eens even kijken wat het verkeer ons brengt. Er staat behoorlijk wat files, 240 kilometer. We vinden ze onder andere op de A2. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen de Martinus Nijhoffbrug en Kerkdriel, 3 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Zaltbommel en Sint-Michielsgestel, 12 kilometer. Staat stil op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en Sint-Michielsgestel, dat is de ring Schertogenbos, 8 kilometer. En staat stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch voor 2 kilometer. Dan gaan we een kijkje nemen op de A27. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Lunetten en afrit Houten door een defecte vrachtwagen. Sta je daar 2 kilometer in de file. Staat ook stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en afrit Nieuwendijk voor 7 kilometer al daar. Dan de A58. Stilstand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot, 5 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Markiezaat en afrit Rilland voor 3 kilometer. Dan de A59. Stilstand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Waalwijk Centrum en afrit Sprangkapelle West, 5 kilometer. Staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. En daar sta je 1 kilometer in de file. Het levert een vertraging op van 7 minuten. Ring Schertogenbosch, langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Empel en afrit Den Bosch West, 6 kilometer. De N2, langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Eindhoven Centrum en Veldhoven Zuid, 3 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Hightech Campus en verkeerspijn Leenderheide voor 2 kilometer. En op de N65 staat het ook stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Vught en de afrit A65 Vught voor 3 kilometer. Sterkte mocht je erin staan. Zo direct hebben we de flitsschijf, we hebben het nieuws uit de streek nog. We hebben de speciale aanbieding. Veel te veel om op te noemen. En lekkere zomerse muziek. We gaan terug naar 2008 met Kids Rock. Dit is All Summer Long. Uiteraard op Langstraat FM. Goedemiddag.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Erik van Vliet. RKC Waalwijk heeft doelman Niek Schiks gestrikt. De talentvolle sluitpost komt op huurbasis over van de Eindhovense club PSV. En zal maandag 22 juni direct aansluiten bij de selectie van Sander Duits. Schiks doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en mocht vorig seizoen debuteren in de hoofdmacht van 's lands kampioen. Hij zegt dat hij blij is met zijn overstap naar Waalwijk. Hij zegt onder andere: ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de ambities van de club. En na 35 jaar stopt Nico Buis met zijn kaaswinkel in Waalwijk. Door de werkzaamheden bij De Els heeft Nico besloten om niet meer verder te gaan. Hij hoopt dat een nieuwe jonge ondernemer zijn werk kan voortzetten in het nieuwe filiaal.
1: Mijn leeftijd. Ik wil ook een mooie tijd aan. Ik heb afgelopen periode een hele mooie periode gehad. Ik noem dat een hoofdstuk van mijn levensboek. De bouw van De Els gaat beginnen. Dat zal nog een paar jaren duren. Ik zit in het pad in het nieuwe gebeuren. Maar ze hebben mij dus een nieuw plekje toegewezen. Maar dat vond ik dan te lang duren voor mijn leeftijdje. Want dan ben ik 75 als ik dan in mijn nieuw stukje ben.
0: Het complete interview is terug te kijken via Langstraat TV. En de gemeente Lonem-Zand doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival, wat op 19 september plaatsvindt in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen de kunst en de cultuur en de bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Deelname aan het festival is gratis. Het programma vindt plaats van 12 tot 4 uur op vrijdag 19 september. En D66-raadslid Joeri de Jong heeft in een commissievergadering vragen gesteld over de rattenoverlast bij het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en het Looiersplein in Dongen. Zo legde Wouter de Zwart, de wethouder, ook uit dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor rattenbestrijding als er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. En het WK voetbal is inmiddels al in volle gang. Door het tijdsverschil speelt het Nederlands elftal soms laat in de avond of zelfs 's nachts. Op 26 juni bijvoorbeeld om 1 uur in de nacht. Omdat veel mensen deze wedstrijden graag samen willen kijken, heeft de gemeente Heusden de sluitingstijden tijdelijk aangepast. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op www.langstraatnieuws.nl.
2: Van Sessenkar,
3: dit is de Flitsschijf.

0: Dat was Flair en het oog van de naald. Dan krijgt de tijd op 6:08. We hebben het weer voor je. Deze week hebben we met tropische hitte te maken. De komende dagen is het droog en overwegend zonnig met steeds hogere temperaturen. In het noorden loopt de temperatuur deze week op van 24 naar 33 graden. In het zuiden kan het wel oplopen naar 36 graden. Uiteindelijk is er kans op een bui. Vanavond en de komende nacht is er een goed moment om even te ventileren. De minima liggen dan tussen de 13 en de 18 graden. Noordoostenwind is matig tot zwak. Morgen warm, zonnig, gevolgd door een plaknacht. Wie geen fan is van hitte moet zich schrap zetten, want de temperatuur gaat dagelijks een stapje omhoog. Morgen wordt het 28 graden in het noorden, 31 graden in het midden en 32 graden in het zuiden van het land. En daarbij is af en toe wat sluibolking, maar domineert het de zon het weerbeeld. Noordoostenwind draait in de loop van de dag naar het oosten. Deze is zwak tot matig en echt verkoeling komt er dan ook niet van. Het blijft droog. S'avonds is het ook een lang, warm, zuidelijke helft. In onze regio wordt het een warme tropennacht met temperaturen die niet onder de 20 graden komen. Zelfs met het raam open is het dan warm. In het noorden is het iets koeler met minima rond de 15 graden. Ik wens u dus al een heel veel sterkte.
1: Goedemiddag. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs

Blijft heerlijke muziek, jongens, als de zon uitbundig schijnt. Bobby Goldsboro op jouw radio, Langstraat FM 105.7, 106.8, DHB plus 6C en 8A. Respectievelijk gesitueerd in Os en in Loon op Zand. Voor heel de Langstraat en ver daarbuiten. Ik zei het al, 12 over al 6, smakenketen mocht je aan tafel zitten. En deze plaat draaien we speciaal voor Gerderoy uit Dinteloord. Hij is vandaag jarig. Ik ga niet vertellen hoeveel kaarsjes dat hij vandaag uitblaast. Die passen niet op de taart. Maar Ger, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er wat leuks van met Nick en Claudia. En voor jou, Colin Blinstone.

Gaan ze featuring Snoop Dogg en Boogies in My Soul. 11 voor 6. Daarvoor op verzoek voor de verjaardag van Ger de Rooij uit Dinteloord. Hij is vandaag jarig, ik zei het al. Zulke grote taarten maken ze niet om zoveel kaarsjes op te plaatsen. Dus vandaar dan maar een lekker streepje muziek voor zijn verjaardag gedraaid. Het is de favoriet van ons beiden, Colin Blundstone en I Want Some More. Cake, taart wellicht of wat anders. Ger, gefeliciteerd.

Stella de Meijer voor de Spik Splinter nieuwe speciale aanbieding. De nieuwe single van Bruno Mars en On My Soul. Zo, hè. Blik op de klokwerp, het zien we dat we eigenlijk net geen plaatje meer kunnen draaien. Want de mededelingen en het nieuws van 6 uur staan op het punt van te beginnen. Dat betekent dat we maar een streepje instrumentale muziek ter hand genomen hebben, jongens. Zo, een beetje de valse start hadden we vandaag, maar ik hoop toch dat u heeft genoten van het programma tussen 5 en 6 op deze 22 juni. De lekkere, warme, zwoele 22 juni van het jaar 2026, buiten 30 graden ruim. Binnen is het lekker koel, airco staat aan, dus wat dat betreft is het goed vol te houden hier in de studio bij Langstraat FM. Zo direct na 6 een non-stop muziek. En wij zijn er bij Leven en Welzijn weer uiteraard morgenmiddag tussen 5 en 6 voor een spiksplinternieuwe van 6 klaar. Morgen vroeg vanaf 6 uur Erik van Vliet. Om 10 uur is er nog Erik Dankers. En om 2 uur morgenmiddag uiteraard onze grote vriend Rein Roosendaal live uit Vlijmen. Vanuit Putten wens ik u nog een hele fijne genoeglijke avond en tot morgen maar weer.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac. Back is Back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

prophets I've been reading, stories I've been told.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan...

0: Dan hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal.

0: geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de andere een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

info en hits. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor

0: Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
2: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
2: Goed zo.
4: Langstraat FM.
5: We call it a trap.

droom gehad. Rustig maar, rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.